erg, maar yes, ik nog wel slaap. Ik zie je gaan gauw koffie maken. Ik hou van nu die dag begint.

Bonda aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan samen met die groote van gister hier. Maak sê die geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Wat stukken was, maak jij weer. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woordpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je ningstad. Zet mijn hand op die Bijbel. Zet mijn hand op die Bijbel.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd

door jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

vreemde plekken te vaak. Vooral als je hard werkt in mijn slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoeidheid omkap.

Goeiemôre ook daan, Leni Kramer van die Billepark. Christo daan, Barberton sê, luister lekker saam. Chris hier in Veldrif sê, ja, lekker mistig hier buitenkant in Veldrif. Ja, man. Jimmy, hierdie eniekie sal jy onthou. Bless Bridges met sy country medley.

0: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, jy is op kantoor saam met my Flip Harding en ja, ek sien almal luister lekker saam. Nou, ou Jimmy sê hy geniet al die lekker muziek, al die Kanye Worries en nou sit hy voet neer op pad daarna Calvinia toe. En ou Jimmy, everything is alright.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaat? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

het niet. Maar dat mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons en toevallig bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik nou dat alles wat gebeurde, dat

Soms is het net als onze weer terrefier. De lieve is er in de maat toch als het dier. Waar alles ik gepraat raakt, de mensen dit wat zak maak. Plek voor plannen en verdromen gemak raak. Ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn mama beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens willen kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

vroeg. Zij gedacht dus hoog in die tappie. En ik droom van een plaats zonder enkele baas. Waar een man werkt handen die sappen. En ik droom van een land waar die brammers brand. En die trekkers trekten samen. En een brandewijndam waar die lammers lam. En die ministers.

Daar sê lekker man, sommer lekker brown eyed girl. Dis dousie gewees daai, né? Wie anders dan? Wie anders? Nou ja.

Lekker man, lekker. Ek gaan julle groet met die wense dat julle geseënde nagrus moet hê, vriende. Môreoggend om 8:00 is ek terug saam met julle, lekker uitgerus en vol lewe. Jy ook. Gerus nou lekker. Slaap lekker. Droom mooi. God bless almal. Geseënd is jy.

wijze, ze staat die tijd, ons wordt biki wijze. Ik ze getuie van je liefde, jij zelke woord mij liefdesbrieven.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan al nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.